Dit was Elvis Presley met Spring Fever uit Girl Happy. En as Hollywood in die 1950s die lente aanpak, gebeur het natuurlijk nie net met een mens wat rustig by 'n venster uitkyk nie. Daar moet 'n hele klomp mense wees wat sing en dans. In Seven Brides for Seven Brothers is spring, spring, spring, precies dit. Die winter is verby en allemaal moet het weet.

0: everybody. Millie's having her baby.
1: Ons het 'n gedeelte gehoor van Spring, Spring, Spring uit Seven Brides for Seven Brothers met Howard Keel en die ensemble. Van MGM se lente na koorwerk wat effens vreemder is. Die Leidse komponis Eriks Eschenwalds het Spring the Sweet Spring in 2012 geskryf. Die woorde is uit die 16e eeu deur Thomas Nash. Maar luister nou wat het Eschenwalds daarmee gedoen. Die koor word aangevul met glase wat met verskillende hoeveelheid water gestem word. En dan begin die stemme ook voels naboots.

0: En dit was Simon en Garfunkel met April Come She Will. En dan Tony Bennett met Spring Is Here. Die titel klink vrolik, maar die lied is nie. Die lente het opgedaag, maar die liefde blykbaar nie.
1: Once there was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine. All the lads and girls would sing

ik ken hem toen niet meer. Ik ken hem toen niet meer. Ik ken hem toen niet meer. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora. Tresia, Temesing, Kundi, Temesing, ja, Kundi, Temesing. Skundi, Temesinya, Skundi.

0: Ja, lang, mijn naam is James Kabuata en ik zal een story vertellen vanavond. En die story gaat over twee vrienden, Hunner en zijn andere vriend Rickard. Die twee vrienden was boezemvrienden en let werd gekregen op bij de boerse plaats. En let altijd daar bij de plaats aan werk als grasleiers. En elke keer wat de plaats toe gaan, Moena zei voor zijn vriend Meerkat dat Meerkat moet hem altijd draaien, dat hij niet de gras raakt niet. Als hij de gras raakt, die rijdt dan op zijn kop van Moena wat daar staan, dat is een vlam die. Zo dit zal die lucerne wat droog is raakt en dit zal die hele weivelde verbrand. Zo die vriend moet zeker maken dat hij moet hem vat dat hij niks raakt niet, dan waar hij gaan zitten ook bij die plaats, hij moet zo schoon maken. Dat hij niet naar bij de grazen zit niet. En zijn vrienden die zouden zo gaan doen, zoals die vriend hem opdracht gegeven. En dat heeft niet net één keer gebeurd, dat is zo een paar keren gebeurd. Elke keer als ze gaan werken, dan moet Rickard ver de honderd draaien op zijn recht. Tot bij die plaats, dan moet hij plekjes schoon maken, dan moet hij dat daar zitten voor de honderd. En nadat dit zo een paar keer gebeurd, hier komt misschien mijn haast bij hen. En wel ook iets bij hen om eten van wat gaan hier aan. En ze zien elke keer dat niet één oog bij de plaats, bij de grazen komt werken, de grazen komt snijden. Toen vat hij een kan voor die Rickard en gaan vragen voor hem. Jullie twee wat hier komt werken. Hoe kom zien ik niet jou alleen wat zo bezig is om de grazen te snijden? Toen zei Rickard voor die haas. Nee, die ding is, mijn vriend haas. Hoener heeft een vuur op zijn kop. Als hij na bij de grazen zal komen, de grazen zal branden en de hele weivelde zal verworst worden. Zo so, dus hoekom, hij moet bij de schoon plek daar zitten, dat hij warme goed niet bij de vuur kan raken. Oké, toen hoor meneer Haas die ding, hij lost dit. Toen denk hij een plan uit. Die gaat weer zo denken, hoe moet ik die goed gaan eten? Of dit de rechtige vier is op honderdse kop. Zo een paar dagen later, die kwam heen, hij kwam zien, honder is vast aan de slaap. Toen vat Haas een droge tak, een grastak, een gras, om te proberen te zien, is dit rechtige vier daar. Toen breng je die ding nader aan honderdse kop, hij ziet die droge gras raakt niet aan de brand niet. Die breng je dit nader en nader aan en nader aan, nog steeds die brand niet. Toen voelde hij zomaar met de hand. Hij zei, oh, doe dat dan zo ijskoud. Hoe zal hij dan de grassen verbranden? Nee, man. Dat ik van Rickard gaan zeggen. Toen kwam hij terug bij Rickard. Ik kwam vragen, Rickard, is het rechtig dat hij wat je gaat zeggen? Dat die ding op honderdse kop is een vlam. Hij zei, ja, dit is een warme goed. Dit is een kool wat warm is als je daar raakt. Je zal ook zelf verbranden. Toen zei hij van, nee. Probeer... Als hij aan de slaap is, vat gras, het doorgras en breng nader aan die kop. En zien of de gras zal aan de brand slaan. Toen doen hij dit. Kom zien hij, ja, daar is die man, hij is vast aan de slaap. Toen kreeg je het gras, hij brengt het nader aan die kop. Hier kom je hoe nader. Maar nog steeds, de gras brandt, die eet niet. Toen denk ik, neem dat ik maar met mijn hand voel. Toen voel je met de hand, dat is ijskoud. Hier kon de gedachte dat hoe die hele tijd honger bij mij belicht, dat ik moet alleen de hele landerij werken, dan moet hij rustig hier komen zitten in slaap. Nu zal hij komen vangen. Toen greep hij van honger, daar bekeer, daar maak hij van honger dood. En van daar af is Rickard en honger is vijanden. Je enige tijd als waar daar honger is, Rickard zal bekrijp en van honger komt dood maken. Zo dit begint. En dit die ideale doel van de story is hoe Skelm gevangen wordt, hoe Skelm zijn baas gevangen heeft. Dat je niet bij iemand altijd ligt en een goede ding krijgt, maar hier die samenwerken, dat hij allemaal wat gezegd is, de opdracht uitvoert. Zo was honderd uitgevangen. Dank je.
1: Kom, kakom. Hirei, wat I'm shrimp, okay. Shaka, okay. Oh, shaka, no. Ah, shaka. No, can't, Koliko, kayaka. Hoya, come, no.
2: Maar dank je, mijn lieve Skare. Dit is die tweede verhaal wat ik nu weer zal vertellen. En zoals jullie uit jullie voorin gezegd, mijn naam is James Kabote. En die verhaal gaat over wolf en haas. Lang, lang geleden, daar was die twee vrienden. En op een keer, daar was ook andere mannen met die oze waas, wat die was gaan werken en van daar af met die oze waas kon voorbij gaan het naar de huizen toe. En haas heeft dit gezien. Toen denk ik, een plan. Hier leiden met honger te. En die gaan die mannen elke keer die wafel geleid met kost naar de huis doen. Nu, wat moet hij maken om die kost te krijgen? Wat mensen, dat die mannen naar de huis toe zo draaien. Toen denk ik, plan, eten, zwinnen, eten. Ja, man, ik dan moest ook een vlees voor andere mensen. Hoe kom? Gaan leiden, ik niet langs die party dat ze zien, ik is dood, dan moet ik op die waal leiden. En mijn samvat, zo zullen mijn samvat, dan moet ik. Die zakken wat daar gepakt is, uitgooien. En zoals het een beetje eentje is, dan moet ik afklimmen en de zakken is compact. Toen hij had voor hemzelf zo één ding, hij kreeg het terecht, toen maak je een plan. Toen kwam hij op het pad waar die mannen met een osse was, elke keer kon voorbij gaan. Toen kwam hij daar, zo kwam die mannen. Nu wil hij zien voor een haas wat daar leeg. Hij zei, oh, hier leeg, haas is een haasvlees. Kom schreef vat om en gaan maken een groot brei met hem. Want het is ook een sop voor ons. Toen is hij haast lekker. Hij wordt hem klaar. Hier vangen ze hem. En dan gooien hem op die waar. Waar de kosten gepakt is. Hier gaan ze zo bij elke draai komen. Haast gooien een paar goedjes weg. Zo ze in de draai komen. Haast gooien zeker goedjes weg. Tot later haast klim. Ook spring ook uit die waar uit. Hier komt terug. Haast komt pakken. Die goedjes terug tot bij zijn huis. En hij komt zien hoe Jezus kost, dan begint hij eet en hij geeft ze alles. En hij ziet hij die kleren, hij draagt die kleren. En die komt op Wolf, zoals gewoonlijk, hij komt naar zijn vriend toe. Hij komt zien zijn vriend Haslik anders vandaag. Hij vraagt voor Has, oh meneer Has, wat gaat vandaag en wat is er zo veranderd? Has zegt, ja man, je moet stellen weer zo met dingen te krijgen. Ik heb je goed iets gaan eetwerk en dit ga ik krijgen voor mezelf. Als je dit zoekt, om zo mooi zoals ik te leek en ook verzadigd te eten met jouw mensen. Al wat je kan maken is, je hoort moest die mannen wat elke keer je komt voorbij stap met een oze was. Ja, oké, okay, als dit zo is, ga je leer op je pad. Hij zal je komen vat en hij zal op een lesje waar gooien. En als je daar gooien, zoals je een keer leed, dan moet je daar goed eens beginnen uitgooien. En als dit klaar is, je ziet dus genoeg, dan moet je uitspringen en goed eens bij je geest komt pakken. Oh, zo heb je dit gekregen. Ja, ik heb dit zo gekregen. Je gaat over Wolf. Je gaat doen die zaal, je gaat leer op die pad, langs die pad. Hier komen die mannen weer met de oze waar, volgelijk met koos. Hier komen hun geraas, geraas. En ze zeggen, oh, hier leer Wolf, die keer is een Wolf, zie. Haast niet, maar die ene lijkt groot. Die beginnen alleen nog. En ze zeggen, nee, laten we zo niet net opgooien niet. En die waar gooien niet. Kom eens kijk mooi, of er recht dood is. Maar de laatste keer was het dingen verloren in die waar. Wat was die haas opgegooid? Toen zei ze, ja, kom eens maken zo, kom eens doen zo. Hij zei, oké, geef een stok en laat ons die in de eerst slaan. Als hij redder dood is, dan zal ons zo meteen. Als we hem slaan en hij beweegt, dan weet ons de zelfskelems. Hier beginnen ze voor wolf slaan, wolf, waren niet die kleine goedjes wat hij gebruikt om hem te slaan. Toen zei hij, nee, kom eens maken die ding heel te maal zeker. Om dit zo te maken. Laat een van ons een geweer gaan halen. Dat doen we om skiet. Toen hoor Wolf van die gedeelte van die geweer. Nou, hij weet, geweer is heel speletjes. Geweer maakt dood. Hier gaan een op pad om die geweer te gaan halen. Zoals die ene gaan de Wolf zien klaar aan. Als ik hier gewend, als ik hier leer, ik zal frek. Toen sprang een Wolf van zijn dood af. Daar hardloop op. Wolf weg in de bos en hier jagen, oh daar hardloop is die dood, is die Silas Kellens. Daar gaan de wolf weg. En zo is de story kwam eindig. En die doel van de story is, dat als iemand honger is, is hoe mensen plan maken om kost te krijgen, om zelf te verkopen, om kost te krijgen van alle mensen. En sommigen krijgen het recht om dit recht te krijgen, en de anderen zoals Wolf krijgen het niet recht niet. Zo het wolf komt verloren hier een keer en Has het gaat winnen. Zo is de story geëindigd. Dank je.
1: Drie kakwa. One in een jiri. Jiri, kone ya am kom kaka. Kaya ya am kaswita wana te. Kaya sa kam ko barata na barata we. Till chamme jag tar över att jag kan hinna gå ner till att jag har man kläder att kläder. Men jag har en ting kam på kunkor, en kam, en ting man am, en amka. Och jag har en ting till gud, och jag har kollat att jag på till kräk, jag kommer till. Till kär, till jag har till hoa i en amka till kär. Till jag ungan till gud, och jag har kräk, och jag kommer. Och jag kommer till kräk. ข้าคนละแกจะมาคุยคุยดีไปกว่าที่กัดกันใครบ้างดีใครใครแต่ว่าคนนั้นจำไว้ข้าว่าคุยข้าเราเขาก็ง่ายเราก็ชั่วโลกุ้งวันเดียวบ่ายบ่ายคนนี้กุ้งที่เด็กที่คนยังเชื่อกันละว่าเปรย์ละว่าข้าว่าฮัมเบิร์กข้าเราก็ชิ้นง่ายเราก็ชิ้นแค่คุยดีกุ้งกุ้งวันเดียวจำไว้
2: Hier is die derde story van mij van de aunt. Daar was twee vrienden. Eigenlijk niet vrienden, maar relatieven om ontmoet. Appie had op die boom langs de rivier komen rondspelen en water een beetje gedrinken en ook bij die water gespeeld. En hier kwam die krokodil. Hij wil ook met de hasse komen samen spelen. Zo zijn nader kwam, hasse spring een beetje verder weg. En hij zei van hasse, nee hasse, maar nee, bang je niet. Kom dat we samen spelen, want ik wil vrienden wees met zo. Hasse zei, nee, van wanneer af is krokodil en appen vrienden. Ik zal niet naar bij jou komen. Nee, kom nader. Toen zei appie voor hem, nee, als je wel eens moet samen spelen, dan moet je bieke schrijven dat ik dan kom. Hier bij die nabij gedeelte van de water, dat ik daar kom spelen, dan moet je daar in de diepte gaan zwemmen. Want hier ben je in de water, ik is van de beter. Oké, toen schreef krokodil bieke terug. En hier kom Hasse, nabij die water. Toen begin ik bij die beginpunt van de water zo rondspelen, hij speelde rond. Hier komt een krokodil nader, nader. Hier komt vat voor even appie. Dan zei nee, moet niet bang zijn. Nee. Onze vrienden nu. Dus kijk je, wat zal ons nu maken? Wat we zal doen is, ik zal jou vat. Dan zal ik jou bij dat eiland vat, waar dat lekker is. Dat we zullen lekker daar spelen, net ons twee. Toen zei appie, nee, ik kan daar niet zwemmen. Hoe zal ik dan terugkomen? Of hoe zal ik toe daar komen? Nee, moet niet worry, nee. Je zal op mijn rug klimmen. Hier is een boot. Je zal hier lekker zitten, dan zal we samen gaan. Oké, kom eens gaan dansen. Hier is Appie achter op de rug van Hass. Niet op de rug van Hass, nee. Op de rug van krokodil. Die gaan helemaal nou op. Die gaan ook krokodil, krokodil. Ga je zien, die beginpen is nog een beetje ver. En de eland is een beetje ver. Nou, dat is in de middel nou. Hier draait krokodil bij de Appie en de cijfer Appie. Appie, je gaat denken, je zou skillen. Hier heb ik jou nu. Wat is dit nou weer, mijn vriend? Nee, ik is jouw vriend niet. Wat nou zal gebeuren is, je moet jouw hart bij mij geven dat ik jouw hart eet. Want ik is les voor jouw appie hart. Nee, mijn vriend, hoe zit dat niet zo gepraat? Wat gaan nu aan? En ze heeft ook een fout gemaakt. Wat ze fout heeft gemaakt? Nee, wat ze gaat doen, ze moest mij gaan zeggen, ons die appen, ons draaien niet onze harten in die lichaam in, wanneer ons langs de rivier komt rondspelen. Ons laten hangen die hart net daar op die bomen, daar spelen ons rond. En als het tijd om huis toe te gaan, dan vat ons die hart, zit terug en gaan ons huis toe. Is dit raar zo? Ja, dat is hoe ons die appen gemaakt is. Je moest mij voor dit gaan zeggen dat ik mijn hart samenvat, dat ons hier komt samen zwemmen. Dat je nu genoeg hart gaat eten. Maar je hebt een fout gemaakt. Vat mij goed terug, dat ik die hart dan gaan vat. Oké, hier draai ook krokodil terug. Hier gaan jullie zeilen, derde water, vinnig op. Zo zullen ze nader komen. Appie, ze springt, een beetje recht gemaakt, zijn socks. Ze skoksbriks om te springen van die water af tot in een hoge boom. Zo zullen ze nader komen, daar springen ze op die boom, daar gaan ze zitten. Nu kan ik het heel vragen, kom dan terug, is die hart niet daar naar beneden? Ze zeggen, nee man, denk jij, ik is jouw vlees.
0: Wat het jy gesien, een mens wat sy hart iewers los en iewers uitgaan? Soos jy daar lê, so hard by jou huis. Nee, my hart is by my. Ja, hoe dom kan ek, dus dat jy my gaan opeet? My hart is by my, maar ek het net een skelm gemaakt dat jy my terugvat. Dat ek weer lewe kon kry waar ek gewoond is, hier buiten. So, goodbye, gaan terug, ek gaan huis toe. So het hulle mekaar gesplit en hierdie keer Appie het vir Krokodil gewen deur hom so te maak. So het die story geëindig. Dankie.
1: Ja, goh, kakwe. Tia, kakwe. So he, koe het kaap kakte. Sjaam ga die oonke kakwe. Kangam sjaam oon, awa ma kweutje, kemene. Kole kono tuya ka down ko tu ko ka tika be ko no di ha ha ko no kare na ko ar ko ye ho ka ha ga wa ki an ki a ta ka ha ga wa no ya to to ko ka na tu ni ki te shore ka mata tu ku mo te ko tu u ta ko ki to Kamu kulita ko na mnya shi mangwangu ata. Ya ha ti kolo kusa. Ha iya kwa ta ngani. Mida ha o ti kuma kwa ta. Tini. Sore sore sore ti ya ta ku. Ta ta ti ti na am. Ti awa na ha ku kam. Am ka ta ti kuma ku ti ya nita sha kwa gaun. Ya no kama no gaun ki hente ha. Nuki. Ya kwe kwe no ha ya ku no kuma ku. Kom estava no temer um banco tudo que tava por ali taha tama e ma que ia no ramo com a mão e de rono com a taha que viu a ava na quarta faz um carro a ma carro carro taxi ava na rono que tam a ma trano Kakwa, iko ni ma kare kare. Kwa nusu kakwa si diri na kwa. Tashi ma, damashi ma, diri kake. Diri kwa kwa kakwa. Kakwa awa ma, tui, roi tui. Ya, te kama na tae, hami kikam kai kwa kwa. Ha awa na kwa ti tao, ti na, ti awa na kwa ti. Ti ni ya, tui, akwa yon kwa kaya ako. Non ako ko ganta di kongo ba sa ako ta ko no iya ni ate ka ha pura ni ha ta ko ti ya ti awa ti ko ko o no ku ne ko ya ti pura ni ako na lo ta ba ha ti do am ka ki ti ta ko no ti ta ka ma ko ti o ha shi na ko no a ta ba ki ti ka Duan, hari nak bulu tinggi, kita ini nak aku hitung aku arama aku. Maka gue macai kereta ka. Gambar aku tiar tinggal aku. Eh, tahu aku pun kau si gue itu mana? Oh, tapi saya no ayah aku gue bunyi. Aku he aku buat ini. Aku mau kerja aku ko, aku kerja ko. Ada pura ni mah. Aku kasih no mau kau he. Kau kerakan dia kau he. Aka gue mataka na kama ya ho de man um gamara ko ota ye ku ko si gue mba ha kama ko ati no te u te ho ta na aka poro fita ko mu ho ta de isi ni ko ni ko si ye me ku ko ka ti a nga a doa he a ko doa ha chi ha ka ya ko ndi a ku ya go no ma no ti a to me ko to a doa ku ya go no ti ku ya go be ka te doa ku ya ma ko ku ye ti a ba nga he be doa ku ye di ti ti ko ma ti ku ya ko to ta a ko yo yo ka to ka ka re mo no kui bu awama ha kun ko en kwa kar kare kui ha kwe akhe kom he ri kwam kwa kom kwa kom akra kwa he he kom he shi be kar kar ri na he thoro dwa thoro dia ba ti na he tamara khama kwam ya thoro a dwa he nanu ti mu ko ti shi ko ko mu ti dwa he mo ko thoro mo no a dwa thoro dia a khama a me ako a me shi khako kar kar ni ko dwa thoro ko he a khwe aquí como si plan era como si un saltara así como que cuasi saltara como que cae todo con esa gente que te coge estaba así tío y aba la gente a cuatro así casi toco caracán y tú caracán y tú así ve así a un ajo tú se cara y me coma oye oye oye ajá ajá así y va que tiene me yakunka kulikwe kata zingangara kinho a mumwakwe kaka kuhinga kaletabu kumkulu ni kani alingani profeti profeti kwa mumwakwe mumwakwe ata chato yate mjuyo tuuha kuniho ahala ata akapoto kunya yasi kwa kwa kumu shitamaka kunya he kumu he kumu he le taki ushwe he amwa kati shukuya amen
2: yeah is the feel the story for me for the aunt Lang, lang geleden daar was een vrouw wat verwachten was. En zij en haar vrienden hadden elke aand ibers gegaan waar het water is. Dat ze allemaal moet water daar gaan kreeg voor alle mensen bij deze. Zo is het altijd zo bepland om water te gaan kreeg, het water te gaan, om water te gaan kreeg. En zo zullen bij het water komen. Die vrienden was recht en hulle was jong. Hulle water is volgeskip met hulle emmers. En hulle het altijd hulle vrienden gelos wat verwachten is. Hulle het nie haar geheld nie. Dat sy ook moet die water draaien met hulle saamkom. Hulle het mekaar geheld. En as sy vraag dan sê hulle nie. Jy sê ons skil dat dit so is nie. Maak plan en kom. Ons gaan naar huis toe. En die emmer wat sy gedraai het was groot. Dan los hulle haar en gaan hulle weg. En so sy sikkel. Hier komt een leeuw. En de leeuw heeft altijd daar komen helpen. Dezelfde heeft zo een paar keer gebeurd. Vrienden kregen hulle water, hulle loopt weg. Ze vraagt voor haar help, hulle helpt haar niet, hulle loopt weg. En zo is het zeker, hier komt de leeuw, hij komt zien haar, kreeg haar jammer en help. En op de eerste keer, de leeuw heeft haar gevraagd, nee vrouw, is een mens dan? Je kind, ik eet mensen. Hoe kom laat ik niet jou eten niet? Of hoe, met wat zal je mee betalen? Als ik jou zo help. Toen zei de vrouw, nee, olie me niet waren. Je ziet dan mijn toestand. Die tijd wat ik recht kom, ik zal mijn babietje van jou geven om op te eten. Oké. En met die hoop, het leeuw altijd de vrouw gehelpen. En elke keer als de leeuw die vrouw komt helpen, wordt dit gezels. En na een reiki, hier kram die vrouw en ze heeft zo drie mannetjes gekregen. En hulle allemaal kinders gelijk. En hulle het altijd dezelfde gedragen. En hulle zijn manier van denken doen, was ook precies dezelfde. Nu zo heb ik een paar keer gewacht, toen komt die vrouw niet naar die plek waar hulle water altijd komt krijgen. Toen komt die op een keer bij haar. Nu komt vrouw. Vrouw mens, wat gaan nou aan? Heb je nog niet gekramd? Ze zei, ja, ik heb gekramd. Nou, hoe staan onze plannen daar? Wat je mij gaat beloven dat je zal mij met je kind betalen. Ja, ik heb die plan en die plan staat nog zo. Nou, al wat je hoort is, je moet aan die kind vatten eten. Oké, nou hoe zal ik hem omvangen? Ik zei, nee, dat is drie. Ik heb drie gekregen. En mijn naam is Karakara, niet al drie. Zo, ik zal jou even alleen roepen. Toen roep ik die mannetjes met de naam. Allemaal zijn naam was Karakara. Toen roep ze met die naam. Al drie gekomen. Nu, de leeuw was bang om alle op te vreten. Hij zien moest dus dan drie mannetjes. Nu is bang om al drie op te eten. Toen gaan Saul zeggen, hier gaan die mannetjes weg. Hij zei van de vrouw, niet aan vrouw mensen, die goed, die mannen, die zijn van jou, hij is drie, hoe zal ik hulle op eten? Hoe zal ik recht krijgen? Maak een plan dan, dat ik in de vang. Toen denk ik een plan uit. Nu die vrouw zei, nee, moet je waarin niet. Ik zal hem morgen stieren, dan zal hij met de beesten eten om de beesten te laten gaan weien. Als de beesten daar klaar gaan weien, hij zal komen, dan zal ik één stier. En wanneer ik die ene stier, ik zal afdak, daar op je afdak, ik zal kost maken en daar boer gaan bergen. Ik zal gras onderaan laten zitten en je moet jezelf op in die gras gaan wegkrijgen. En als hij de kost komt van, dan moet je hem vangen en opje. Oké, we zal morgen zo maken. Toen de dag aan gaan breken. Hier doen we precies zoals ze gerst. Die vorige aandacht bij plan had. Hier komt die mannetjes terecht, waar hij gaan het om de beesten te laten gaan wee. Hier komen hij terug, en dan roept die man in de ene. En dan zei oké, misschien gaan hele kost daar zo in die dijkkost. Die zien kijk op die afdak, en die zien zijn gras onder de afdak. En dan zei voor die man, man, kun je goed voor dingen gaan doen? Ik zal hier, ja, wel dijkkost gaan vat daar zo, maar wat moet eerst gebeuren? Dat gras wat onder die afdak is, dat gras moet eerst bewegen, dan zal ik daar goed gaan vatten. Ik zal niet gaan ja, zonder dat die gras niet beweegt. Nee. Nu, die skillen bij jullie onder de gras in de woord, hoe die zien met die maa hier gesals. Zoals die manier zo praat, daar begint beweegt die gras. Die gras beweegt, beweegt. Nu, die zien staan stil en ze, maar hoe dom kan ik wees? En ik weet, mijn pa ben nooit gezegd om te gaan waar daar bewegende gras zit. Nee. Want gras beweegt niet, zo, voordat daar niet iets is. Nee. Daar moet iemand in dat gras wees waar die gras laat bewegen. Nee, dat is zo niet. Je moet geen gevat je kosten eten. Nee, mijn pa heeft mij niet zo gezegd. Nee. En gras beweegt niet. Als daar niet wind is, nee, die zie wind niet, maar de gras beweegt daar. Zo, ik zal niet gaan niet. Hier vloog die maas zijn plan weer. En dan heb ik andere plannen geprobeerd, maar hij kreeg het niet recht niet. En hoe gaat zelfs die maas die nieuw weer? Nee, voor mensen, je ziet wat je gaat maken. Jouw kennis is skelms. Ik zal het niet recht krijgen. Hoe moet ik maken? Die vrouw zei ook, ik doe in alle plannen van mij, maar ik krijg ook niet recht niet. Zo, wat kan ons dan doen? Nee, man. Ze komen die kennis weer, die kennis... Zei nee, onze pa is niet ons geweest van het dansende gras niet. En dat gras heeft gedanst hij daar. Zo zei, u zal niet daar koos gaan halen, wat ook al wat je doet daar aan niet. Want ons weet uw plan. Je wil, een van ons moet bij iets overkomen. Zo, dit zal niet gebeuren niet. Zo heeft de maas zijn plan niet gewerkt niet. En de leeuw heeft niet een van die mannetjes gevangen niet. En die doel van de story, waarover de story gaan is, dit gaan over een skillenbreed. En dit werkt ook zoals die geestelijke mens, als het komt bij de geestelijke kant. Dat iemand kan denken, klaar voor het profiteren en zien dat dat gebaplan, slechte ding voor hem gebaplan is. Dan kom je niet daar nog gaan doen en niet dit zo niet. Dan overleef je die plan, wat die mensen, die strekken eindelijk wat de mensen voor hem gaan maken. En dit werkt ook als we terugkomen bij onze traditie, dat als mensen zo beplan, dan moet die traditionele... Gaan niet zeggen, zullen zien dingen vooruit. En als ze van iemand beplaat om dat slechte ding met hem gebeurt, dan zien die traditie dokter dit klaar. Dan komt ze van die persoon, of als het voor hemzelf is, dan zei nee, ik zie klaar. Als ik op die pad loop, die ding is voor mij gebeplaat. Zo, ik zal niet dit zo doen, ik zal op die manier die ding doen. Dan overleef de meeste van die mensen die relatie zo te verdedigen. Zo is de story gegaan en dit het zo komt eindig. Niet een van

draai die bladzij om en haal my pen uit om een liedjie te skryf. En ek dink so by myself, waar moet ek nog gaan delf in hier die lyf? Maar ek wil vir jou sê,

wonder wat het is en wat het was, wat mij toch zo laat wacht. Maar ik wil voor jou zeggen.

Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Volgende op ons lys, Hillsong, Thank You Jesus, en net daarna die Heritage Singers met God Will Take Care of You. Maar eers Hillsong met Thank You Jesus.

0: hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwijswereld.
1: Een selfgerigte leerder sal bijvoorbeeld vraag soos, wat weet ek reeds, wat moet ek nog leer, wat is my doel, wat hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik, en dan uiteindelik om te vraag, het ek nou my doel bereik of nie.
0: Elke sonnige aand om 10:06 gesels ons onderwijssake, saam met my Johan van Lille.
2: I believe in miracles. I believe I am destined for greatness. I believe I deserve it all.